FM band 102.7 MHz de naal naal assi 103.6 MHz te Akashvani Amritsar de srotiyan da vi nigah swagat karde haan.